0: Punto. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

make a rhyme with no reason. In an unfinished song.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.
1: Oei, here comes that man again.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek.
5: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: ochtend van Zuidrand.
1: De Zuidrand wordt wakker.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk 2500 euro steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Maandag 29 juni om 20 uur 's avonds is er de cd-voorstelling van Sharing the Blues. Een evenement van VZW De Vrienden van het Groot Verzet. Belgicana op zijn best. Deze topartiesten worden beschouwd als een van de sterkere livebands in België. Met hun heerlijke mix van veel goesting, gevoeligheid en humor. En bovenal hun aanstekelijke echtheid. Maandag 29 juni komen ze hun tweede cd voorstellen. Op het podium van het Groot Verzet, IJzerenwegstraat 55 te Lint. Voor kaarten kan je mailen met het aantal plaatsen en het woord blues naar concerten@hetgrootverzet.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzieën. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk €2.500 steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijdens het weekend van de zomerbraderij valt er in Lier ongelooflijk veel te beleven. Op donderdag 25 juni gezellige avondmarkt vanaf 18 uur op de Grote Markt, de Eikelstraat en het Zimmerplein. Vrijdag 26 juni gezellige verenigingsmarkt en kinderfuif van 18 uur tot middernacht in het Stadspark van Lier. Op zaterdag 27 juni bal populair op de Grote Markt van 20 uur tot 1 uur 's nachts. Zondag 28 juni het straatfestival Toeten en Blazen trekt door de stad tussen 14 uur en 18 uur. Spring om 18 uur in de binnenneten, de netensprong. Alle info vind je op lierfeest.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek.
5: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzieën. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de feestelijke basiliekviering te Edegem op zondag 28 juni. Op de hoogdag van Petrus en Paulus gedenken wij elk jaar dat onze kerk einde 2008 vanuit Rome de eretitel Basiliek Minor kreeg. Het Basilica-koor onder leiding van Lucas van Vlierbergen zal deze viering opluisteren met werken van oude en hedendaagse componisten, begeleid op orgel. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te vieren. Vanaf 10 uur 's ochtends is er muziek in de basiliek en de Eucharistieviering start om 10:15. De basiliek van Edegem ligt aan de Hovenstraat. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk 2.500 euro steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 28 juni strijkt Ottertrotter neer in het Tivoli Park aan de Tivolilaan te Mechelen. Het gezelligste festival van Mechelen. Gratis, kleurrijk en boordevol sfeer. Deel je gerecht tijdens de picknick van 12 uur tot 14 uur. Ontdek de infomarkt en workshops van 13 tot 18 uur. Doe mee met de dansinitiaties en geniet van de optredens van 13 tot 22 uur 's avonds. Het hele programma vind je op www.ottertrotter.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Geen start van de zomer zonder een reet soirée. Vier dagen lang muziek, sfeer en plezier in onze feesttent op onze vertrouwde weide in Hartje Reet. 25 juni, afterwork party van 18 uur tot 1 uur. 26 juni, quiz en streekbierenavond. Deuren open om 18.30 uur, start van de quiz 19.30 uur. Vanaf 20.30 uur zijn alle niet-quizzers welkom op onze openlucht streekbierenavond. Op 27 juni, sprits en beats van 20.30 uur tot 3 uur. Op 28 juni, de familie happening. Speeldorp en zomerbar vanaf 14.30 uur in de namiddag. Organisatie KLJ Reet. Plaats van gebeuren, de Molenstraat 2931 te Reet. Moet je meer weten? Dat kan via www.reetsedorpsfeesten.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk 2500 euro steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Risum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
2: Radio Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek.
5: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert dartsclub Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationsstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10 uur 's ochtends, aanmelden tot 11:30. En die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12 uur op de middag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk 2.500 euro steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclub wedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hoes Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver, met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk €2.500 steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rond je Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: is uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek.
5: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur Kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur Koninklijke Harmonie, Vrede en Vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het Nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa. En om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk 2.500 euro steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen helpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Edegem zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimmen, springkasteel. Er is drank, snacks en ijs. De 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzieën. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee basisscholen in Lint hebben nieuwe groene plekken. Mater Christi en Go de Wilg kregen elk €2.500 steun van provincie Antwerpen. Bij Mater Christi kwamen er bloembakken, een plukbos en fruitstruiken. Leerlingen helpen bij het onderhoud. De Wilg plantte een boomgaard, hagen en een groen dreefje. Ook de buitenklas kreeg een natuurlijke inrichting. Zo kunnen kinderen er les krijgen over de natuur. Ouders, leerkrachten en leerlingen hielpen mee. Gedeputeerde Jan de Haas opende de Groene Oasis. Het provinciale project bereikte intussen 500 scholen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout onderzoekt de bouw van een nieuwe theaterzaal. Die kan 220 tot 300 bezoekers ontvangen en zou komen op de locatie van het vroegere Gildenhuis en de Pastorij. De huidige Theater Vooruit telt 147 zitplaatsen. De zaal is verouderd en niet geschikt voor alle voorstellingen. Ook zijn werken nodig voor veiligheid, toegankelijkheid en techniek. De gemeente bekijkt zowel renovatie als nieuwbouw. De nieuwe zaal kan dienen voor theater, muziek, repetities, workshops en verenigingen. Er is nog geen beslissing genomen. Eerst volgt verder onderzoek.
5: De Antwerpse politie onderzoekt een schietpartij in Wilrijk. Buurtbewoners hoorden zaterdag rond 22 uur schoten bij het Heldenplein. Getuigen zagen drie mannen ruzien. Daarna vluchtten ze tussen geparkeerde auto's. In een woning aan Teneveld vond de politie een kogelinslag. De omgeving werd afgezet. Het gerechtelijk lab onderzocht de sporen. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en zeer warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden, terwijl het 's nachts niet koeler wordt dan 21 graden. Woensdag neemt de hitte verder toe. Bij veel zon halen we maxima rond 35 graden en minima van 22 graden. Donderdag wordt voorlopig de heetste dag, met temperaturen tot 36 graden. Ook de nacht blijft bijzonder warm, met minima rond 24 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd langdurige inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand, 70s at 7.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kids.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidland. 70s at

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.